echt. Dames, geen beuzelarijen. Nog maar 2 nachtjes slapen, dan houdt de prins een concours. Dan mogen allerhande jonge dames zich helemaal het klapzuur zingen om zijn hart te winnen. Tot die tijd mag je even rusten.